Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

of aan uw oogjes. Help mij om in uw bescherming te leef. Uw liefde raak te zien in alles wat oor mijn pad komt. En uw genade uit te dra naar ander. Bewaar mijn hart. Lei mijn voetstappen. En laat mijn leven.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Here, U het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hart seer in lofliede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan U genade, my altyd opgetel.

Here, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade, my altyd opgetel.

2 Petrus 3 vers 8 en 9. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hee dat sommige moet verlaan nie, maar dat allemaal tot bekering.

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Laat mijn leven uit dat praatjes mij voeden. Help mij om goed te doen. Zorg om dat te proberen bewijs. Maar bij kiezers. Mijn houd en in mijn liefde. De getuige wees van wees. Wanneer niemand kijkt niet. Blijf bij mij. Wanneer ik moeg is.

0: Like what we play?
1: Yeah.
2: Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: 'Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis waar ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die Gees te wandel.

0: Achilles' harten wat zacht blij. En een wereld wat soms hard raakt. Leer ons om vriendelijk te wees, waar het makkelijker is om weg te draaien. Help ons om te vergeven, soos U ons vergeven het. En om deernis te wijs, waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Heere, as draers van die liefde vandag. Amen.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

En Getsema is daar disciples wat rus voor die Heer se verraad, deur sy vriend se kus.